0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Play voor Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit die 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
2: De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart... Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden, onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asiel.

asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk Live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws. Flevo.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. Onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega.

0: EGA en Helpdesk live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
1: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. De organisator van de Groningse marathon benadrukt dat het utopisch is om te denken dat er niets kan gebeuren als tienduizenden mensen tegelijk sporten. Op de A4 vlak bij de grens met België heeft een dodelijk ongeluk plaatsgevonden. Volgens de politie gaat het om een fatale aanrijding met een persoon. Over de exacte toedracht zijn nog geen details bekendgemaakt. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden, onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.

tijd. Amsterdam, eens wel gelegen, is geweldig uitgebreid. Tot een bruisend metropool met een gaatje in zijn zool. Alle volkeren der landen zijn er momenteel voorhanden. Kijk, daar zit een groepje Turken aan een waterpijp te lukken.

0: you're so pretty.
1: Ome Piet die klaagt zijn nood, ziet zijn vrouw emanciperen, straks verdient ze zelf haar brood. Zit ik met de vuile vaat en mijn vrouw die veegt de straat. Nieuwe zeden, nieuwe tijden, zelfs het vuilnis is gescheiden. En de tram komt aangezwabberd, door een kleuter vol gekladderd. Of wie gierend door de straat naar een kinderfeestje gaat. Ome Jan die is gestrand, met een wielklem op zijn band. Een agent die doende is, schelt die uit voor

de paal. Waar je broodjes kaas kon halen, eet je nou in alle talen. Shawarma, lumpia, saté, een patatje horror mee. Zeker zeer consumentabel, zo begon dat ook in Babel. Bolle Jan jokt op de stoep, sla om door de hondenpoep. Hij is eindelijk gaan lijnen, ziet zijn buikje graag verdwijnen. Buurman uit Afghanistan, lijnt alleen met Ramadan.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit kan worden. En dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs en de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint. Maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX aandelen te komen en dat is via cryptobeurzen. Bij marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden. En dat komt door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest volgens de veiligheidsregio iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. Moes is overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk Live presenteerde. Menno Helmoes is 64 jaar geworden. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was. Vorig jaar gebeurde ook al iets dergelijks. Een bezoeker in hetzelfde museum had toen ook een banaan van het kunstwerk op. Bewakers hebben toen snel een nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenissen wachten veel mensen op een plek in een kliniek, maar die zitten vaak vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit wordt. En dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs en de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint, maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX aandelen te komen en dat is via cryptobeurzen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, waarna ze op de grond valt. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was. Vorig jaar gebeurde ook al iets dergelijks. Een bezoeker in hetzelfde museum had toen ook een banaan van het kunstwerk op. Bewakers hebben toen snel een nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: dokter. Goedemorgen, luisteraars.
1: Goedemorgen, Joop.
0: Goedemorgen. Wij zijn weer terug. We zijn weer terug van weg geweest. En we hopen dat u een prettig weekend heeft gehad. En we gaan een heerlijk plaatje draaien met Wij wachten op de dokter. Ja. Tegenover mij zit...
2: Peter Bakker.
0: En naast mij zit...
1: Jan van Heulen.
0: En naast jullie zit...
3: Joop Veenica.
2: Dat ben jij.
0: En wij gaan de plaatje draaien in blokjes van drie. En zeer gevarieerd. Ja. We hebben zojuist geluisterd naar On the Mall van Henry Mancini.
2: Het orkest van Henry Mancini.
0: Ja.
2: Ja, want hij kan het niet alleen.
0: Nee, want er waren te veel, instrumenten, hoorde ik.
2: Ja. Ja.
0: Het is wel een heel gezellig nummer trouwens.
2: Jawel, hè?
0: Goed uitgezocht.
2: Ja. Ja, je moet elke keer wat anders natuurlijk.
0: Dat lukt je aardig. Nou, dat lukt je aardig. Dat lukt je hartstikke goed.
2: Nou,
0: en je weet het, hè? Niet goed is, niet perfect is ook goed, hè?
2: Ja, dat staat hier op het bordje.
0: Ja.
2: Nee, we gaan verder met muziek. En ja, dan is het tijd voor het volgende, hè?
4: De opkikker van de maand.
2: En dat is een nieuwe, hè?
1: Ja, we zitten in de maand juni, jongens.
0: Ja, 1 juni, hè? Ja, ja, ja, ja.
2: En welke is het, joh?
0: We gaan er heerlijk van genieten. Cherry Pink en Apple Blossom White van Perez Prado. MUZIEK

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Dan kan die man mooie nummers schrijven.
1: Nou, prachtig. Als je de beurs erachter denkt, dan is het om aan te horen. Sorry dat ik het zeg.
0: Ja, ik wilde het even niet zeggen.
2: Maar... One day I fly away.
0: Ik zei alleen maar, wat kan die man mooie nummers schrijven.
1: Heel goed. Ja, hij kan, ja. Dat moet ik echt toegeven. Prachtige nummers, maar hij moet het niet zelf vertolken.
0: Nee, dat ben ik eigenlijk wel een beetje met je eens. Nou hebben we natuurlijk een hele hoop mensen die boos worden.
1: Ja, dat kan.
0: Want die zijn fan van Bob Dylan.
1: Maar dat mag ook.
2: Maar die mogen ook reageren.
1: Ja hoor.
0: Ja, dat is ook zo. Absoluut. Hey, Mr. Tambourine Man. In de originele uitvoering dus van Bob Dylan. We hebben straks in de tweede uur ook het originele uitvoering van de cover die we dan weer de zomer gaan draaien. Ik ga er nog niks over vertellen, maar ik zou vast watjes klaarleggen. Ja, maar er zijn ook mensen die vinden dat ook weer prachtig.
1: Daarom.
0: Cherry Pink en Apple Blossom White van Peres Prado. Dat is de nieuwe opkikker. En dat doen wij gewoon omdat we het een leuk plaatje vinden. En dat we denken van ja, daar word je vrolijk van.
2: Ja, absoluut.
0: Daar word je opgekikkerd van.
2: En een leuke herinnering.
0: Jij wel.
2: Ja, ja. Absoluut. Ja. Absoluut.
0: En dan hebben we nog daartussen Pretty Woman van Roy Orbison.
2: Ja, Pretty Woman van Roy Orbison. En daar... heb ik een leuk berichtje van gekregen. Van een zekere Niels. En die zegt van... Hi, lieve Joop. Dankjewel, kan je... En, oh nee, dat zei hij niet. Dat zei zijn vrouw. Heerlijke muziek weer, hoor. En leuk dat jullie een liedje draaien... voor en over mijn meisje. Pretty Woman. En Pretty Woman, dat is dus... wat wij net gehoord hebben. En dat meisje, dat is vandaag jarig. Hartelijk gefeliciteerd. En een fijne dag.
1: Zo is dat. Lekker live luisteren.
2: En geniet ervan.
0: Zo is het.
2: En leuk dat jullie ingeschakeld hebben.
0: Ja. Ja. Ja, u kunt ons beluisteren via internet. www.flevoziekomroep.nl. Ja. Straks een jingle, want die kan ik even niet zo snel vinden. Hé, hey, we gaan naar hierna.
2: Dat was toch die jingle?
0: Ja, jullie er doorheen lopen leuteren. Nou, we blijven vandaag met de tiende tour in Friesland.
1: Nou, dus... Okay. Ja, dat is ook handig, want je kan toch niet via de afsluitdijk naar ons toe komen. Dus dat het gaat...
0: Jawel, je kan toch...
1: Ja, oké, okay, maar dan moet je er helemaal mee. Dan moet je een tour maken.
0: Daar moet je vroeger ook.
1: Ja, maar goed.
0: Zat je lekker lang in het rijden.
1: Toen was het nog te betalen, nu niet meer.
0: Nee, we gaan even in het Fries. Drie stuks achter elkaar in het Fries. En we beginnen met René Soethout en Simmer in Friesland. MUZIEK

0: Joop, Jan en Peter wachten samen met u op de dokter. Tot 12 uur.
1: Ik lag nog in de wieg, toen had ik ze al. De dokter zei, nou dit weet ik niet. Maar dit heb ik er nooit eerder met, maak jezelf. Want er lijkt wat in de wieg en die spreekt op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij stinkt ook nog als een kring. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je wat ik het lieg.

0: Ja, wat knapt de mensen daarvan op? Je wordt er veel te dik van. Van koffie.
1: Van koffie? Ja.
0: Ja, dat zeg ik ze. Dat
2: nou,
0: zeg
2: toen wel. Ja, maar dat komt omdat er altijd wat bij gegeten werd.
0: Ja. En melk erin, ja, en suiker erin.
2: Dat heeft ze heel subtiel weggelaten.
0: Rita Corita op verzoek van Thea. En koffie, lekker bakje koffie.
3: Is de hele leven lang achtervolgd, hè, door dit lied.
1: Ja,
0: ja, dat moet wel.
3: Nou, dat kan niet anders natuurlijk.
0: Ja, dat is ook zo. En daarvoor Suspicious Minds in de uitvoering van Cactus Remix. Of een remix van Cactus. Waar Jan vreselijk van over zijn nek ging. Elvis Presley.
1: Ik blijf je zeggen, ze moeten van de nummers van Elvis Presley afblijven.
0: Nou, dat vind ik wel. Ja. Ik vind dit wel een lekker ding. Het klinkt wel lekker.
1: Nou.
0: En Elvis ook. Het is net of het nieuw is.
1: Ja, no. Hoor. Het is net of ze het orkest weggestuurd hebben.
0: Ja, die hebben ze naar huis gestuurd.
1: Sorry,
0: dat hebben ze met het Royal Philharmonic Orchestra ook gedaan. Hebben ze er ook een ander orkest achter gezet. Ook drie keer niks. Take Me to the Church van Hozier. Dat was het verzoekje van Harriet. Dus hebben we dat ook weer...
1: Het enige wat ik leuk vond was koffie. Lekker bakje koffie.
0: Ja, oké. Okay. Heel fijn. We gaan even naar het nieuws van 11 uur. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte van Wij Wachten op de Dokter. Dus ik zou zeggen tot zo.
1: Tot later. Zo meteen. Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenissen wachten veel mensen op een plek in een TBS-kliniek, maar die klinieken zitten vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Ze hebben vaak nog zorg nodig, zoals opvang voor mensen met een verstandelijke beperking. En bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden en onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen die zijn afgegaan. En de ravage is groot. Op foto's is te zien dat meerdere gebouwen door de klap volledig in puin liggen. Het weer nog. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt op meer plaatsen de zon door. Het blijft droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
1: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Nou, we weten het, hè?
2: Ja, maar uiteindelijk voel ik het best wel klinken voor die tijd.
1: 1939.
2: Dat bedoel ik.
1: Dat was voor het eerst toen op de plaat gezet. Een 78 toerenplaat. Zo'n ding die je ook nog kon breken, die je kapot kon gooien en zo. Dat is ook duidelijk door, hè?
2: Ja?
1: Ja, en ik moest hem constant bijslingeren, want... Nou, ding natuurlijk. Abby Mitchell was dat met haar uitvoering. Eerste uitvoering, origineel dus, van Summertime. Uit Porky & Bess.
2: Geschreven door Gershwin.
1: Gershwin, ja. Ja. En het origineel wordt toebedeeld aan Ella Fitzgerald, maar dat is dus absoluut niet waar.
2: Nou, fijn. Hoe komt dit dan in de wereld, hè?
1: Nou, omdat die als eerste er eigenlijk een grote hit mee had. Samen met Louis Armstrong.
2: Oké. Okay.
1: En daarna zijn er nog een heleboel andere gekomen. En daar gaan we de komende zomer van genieten.
2: Zo is dat.
1: Althans, eentje maar, hè. Per uitzending. In het eerste uur. In de tweede uur.
2: Want dan zijn we nu weer beland, ja. Uiteindelijk.
1: Jan van Heunen.
3: Peter Bakker.
4: Jan Veeniga.
2: En met z'n drieën zijn we weer bij u.
4: Ja. De trio is compleet.
2: 12 uur nog. En we gaan nog een gezellige uitzending verder van maken, toch?
1: Ja, zeker. Tot 12 uur in ieder geval. En we zijn toegekomen aan het... Waar is de muis? Hier is de muis. Aan het volgende item.
0: 3 dan 1. Met deze keer Rod Stewart.
2: Ja.
1: En daar gaan we straks wat over vertellen.
2: Ja. Heel fijn.

0: hadden we nog even moeten zeggen natuurlijk. Ja, die is met stille trom vertrokken. Hij is volgende week is er gewoon.
1: Ja, ja, ja.
0: En woensdag ook weer.
1: En woensdag is hij er ook gewoon weer. Maar als u niet denkt van, hij is opeens verschoende. Nou ja, hij is wel verschoende, ja.
0: Eigenlijk. Hij is verschoende, ja. Hé, hey, maar we hebben nog één plaatje te gaan. En dat is iets wat je de komende dagen al nodig hebt. Een umbrella. In de uitvoering van de Baseballs.
1: Ja, het gaat regenen, hè?
0: Ja, dat zeg ik.
1: Oh, jeetje.
0: En als je naar de herhaling luistert, kan het wel eens regenen.
1: Nou.

0: Ze zijn nog kort, die skiffelplaatjes.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, die zijn niet zo...
1: Want we hebben heel veel langer gedraaid al.
0: Gelukkig wel. Je vond hem dus niet mooi.
1: Jawel hoor.
0: Chess McDivitt, Skiffle Group en The Cotton Zang. En daar zijn ook heel veel uitvoeringen van.
1: Ongetwijfeld.
0: Hey? Ja.
1: Ja.
0: Creedence Clearwater Revival heeft het ook gedaan.
1: Ja.
0: En de Beach Boys hebben het ook gedaan.
1: Ook nog.
0: Ja, nou en verder. Maar dat maakt ook allemaal niet uit. In ieder geval was dit een leuke skiffle-uitvoering. Daarvoor Summer in the City van Love and Spoonful. Want het is nog steeds een beetje zomer in de stad.
1: Ja.
0: En A Brand New Day van The Wistars op verzoek van Jona.
1: Ja. En als u nu denkt, ik hoor Joop Venninga niet meer. Dat kan wel kloppen. He has left the building.
0: Ja.

0: De rock'n'roll uitvoering van Umbrella. En het origineel is van Rihanna natuurlijk. Hè?
1: Ik zie mezelf weer op de dansvloer in. Jive. Prachtig. Ja. Heerlijk.
0: Het was de laatste vocale.
1: Ja, het is weer zover.
0: Zit er weer op.
1: Ja.
0: Het is weer klaar.
1: Ja.
0: We hebben het weer graag voor u gedaan.
1: Ja, zeker.
0: U even gezelschap te houden terwijl u wacht op de dokter. Want sommigen hebben niet gewacht op de dokter. Maar dat maakt het niet uit.
1: Ik ga straks nog even wachten op de dokter. Dat was wel de tandarts, maar...
0: Oké. Nou, sterkte.
1: Ja, dat gaat wel lukken.
0: Ik zou zeggen, lekker blijven luisteren naar de Flevo Ziekenomroepen. Maakte vandaag dankzij Vondert alles een mooie dag van. En dat zei ik dus al. Lekker blijven luisteren, want er zijn nog een heleboel andere leuke dingen.
1: Nou, daarom.
0: En wij zijn er gewoon donderdagavond weer. En jij bent er woensdagavond weer. Samen met Joop.
1: Jeetje. Nog zoveel te doen.
0: Heel veel te doen. Tot de volgende keer.
1: En dan gaan we binnenkort op vakantie, hè?
0: Ook dat nog.
1: Niet vergeten.
0: Ja, ook dat nog.
1: Kijk, dat bedoel ik.
0: Tot de volgende keer.
1: Hey, tot de volgende keer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was dit alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Flevo Ziekenomroep.

0: De FC Dam op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. Het politieke conflict in Hongarije tussen premier Macia

0: Maar en president Chuljok is geëscaleerd. Magyar eist dat Chuljok zou aftreden, maar een gesprek vanmorgen bij het presidentieel paleis leverde niets op. Magyar kondigde aan binnen een maand de grondwet aan te passen om de president te kunnen ontslaan. De parlementsvoorzitter neemt intussen de presidentiële taken over. Het selectieproces voor een nieuwe bestuursvoorzitter bij Heineken is nog gaande. De ambtstermijn van topman Dolf van der Brink als voorzitter van de Raad van Bestuur eindigde op 31 mei. Een opvolger is nog niet bekendgemaakt. Verdere details over het verloop en de afronding van het selectieproces zijn niet beschikbaar. En het Amerikaanse leger heeft afgelopen zaterdag en zondag aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vvziekenomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal-maatschappelijk en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige CZA, verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door toedoen van A. Advocaat Geert-Jan Knoops krijgt een voorwaardelijke schorsing van 4 weken van de Raad van Discipline Amsterdam. Het tuchtcollege verwijt hem dat hij een cliënt in een zedenzaak niet schriftelijk heeft gewezen op risico's bij het wijzigen van een verklaring. Ook declareerde Knoops buitensporig veel geld vooraf een kostenraming te verstrekken. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

0: Dit is de Flevo
1: Ziekenomroep.
2: Ijumli lolomlelo vertaal je maar tot. Oh, vertel ze. Ijumli.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2% in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige CZA, verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door het toedoen van A. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening muziek.

dat is toch ook wat? Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder de vrouw over spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik beloof u, morgen wordt het beter. Dat beloof ik u. Het is toch verschrikkelijk over. Kijk er nou toch eens aan. Het is niet...

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan en werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Iran staakt de communicatie met de Verenigde Staten totdat een volledig staakt het vuur in Gaza en Libanon wordt afgedwongen. Dat liet Iran via een bemiddelaar in Pakistan weten vanwege het aanhoudende geweld in Libanon. Ondertussen intensiveerde Israël afgelopen weekend zijn militaire operaties in Libanon, waarbij het noordwaarts oprukt en Hezbollah-doelen aanvalt. Stefan van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group, dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tank onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. Het weer nog tot slot. Vanavond is er een afwisselend zon en bewolking met droog weer in het hele land. Wolkenvelden drijven aan vanuit het westen. Vannacht neemt de bewolking weer toe. Eind van de nacht kan er regen vallen en de temperatuur schommelt tussen de 14 en 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Seyed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar... De Vlees.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
2: Tot 9 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.
3: En toen had ik wat moeten horen en dat doe ik dus even niet, dat is nou weer jammer.

0: En het is maandag 23 maart van het jaar 2026. Welgemeend goedenavond. Leuk dat je erbij bent hier bij de Flevoziek en Omroep. Mijn naam is Leo. En we begonnen vanavond met onze artiesten vanavond. En ik heb vanavond gekozen voor Suzanne en Freek met Als het avond is. Goedenavond. Zo gezegd, we gaan beginnen met Nederlandstalige muziek. En dat doen we tot aan 8:30. Vanaf 8:30 dus Suzanne en Freek als artiesten vanavond. En ook nog een beetje middle of the road muziek. Maar zodra ik eerst even een klein technisch probleempje oplossen. Maar tot die tijd gaan we in ieder geval nog een stukje muziek draaien. Afkomstig van Stef Bos. Ja, daar is hij dan eindelijk. En die is genaamd Papa.
1: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: jou.
1: En dat was natuurlijk heerlijke muziek en dat afkomst van Stef Bos, genaamd Papa.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
1: We zijn natuurlijk Nederlandstalige plaatjes aan het draaien en die komen natuurlijk uit verre verleden. En op een of andere manier wil het vandaag niet helemaal werken, dus ik moet even een klein wat stapjes ondernemen om de muziek er zo direct nog wat uit te krijgen.

0: In ieder geval mijn nummer wat uit het Frans is, nou zeg maar niet vertaald, maar in ieder geval een nieuwe tekst opgemaakt. En natuurlijk wel op de muziek en dat gezongen door Connie van der Bos. Misschien wel de zangeres met de mooiste stem ooit geweest. Tenminste, dat vind ik dan altijd wel een beetje. Goed, ik ben nog een klein beetje bezig om een technisch probleempje op te lossen. Dus ik hoop dat het zo direct gewoon maar doorgaat.
1: U luistert naar de Flevo. Ziekenomroep.
0: Want de volgende, dat komt er even van een cd'tje af. En daarvoor gaan we weer even een stukje terug in de tijd. Naar de jaren 80. En dat gaan we doen samen met De Scene, het nummer Blauw.

0: Een nummer afkomstig van de band met de naam The Scene. En die zingen dan... inderdaad, blauw. Dat hier allemaal op de Flevo Zieken nummer op. En we hebben natuurlijk ook straks aandacht voor onze artiesten vanavond. Dat zijn er altijd Suzanne en Freek. Die hebben natuurlijk ondertussen al heel wat nieuwtjes gescoord. En ik ga hem toch nog wat proberen van ze te vertellen. Waarschijnlijk weet u daar natuurlijk al een heleboel van. Maar de muziek is zeker wel bekend. Blauw.
1: Dit is de Flevo Zieken omroep.
0: Goed, we gaan verder met muziek afkomst van André Hazes en Robert van Hemert uit de Hitparade. Samen uit, samen thuis.
2: Ik neem

En ik had hem bedenken dat André Hazes toch nog een beetje serieuze muziek maakt. Maar hij doet het nu samen met Robert van Hemert. Samen uit, samen thuis. Goedenavond. En we hebben natuurlijk, nog eens artiest vanavond. En dat hier allemaal met de Flavor Seeker nummer op. Maar eerst nog eventjes deze. Nog even lekker losgaan naar dat met de band Splitsing. Een zogenaamde eendagsvlieg. Een bandje waar je misschien één keer wat van hoort en daarna nooit meer. Maar ze hadden wel een hele grote hit. En dat met deze. De Wind en Zeilen.

Bruin nog een beetje Nederlandstalige muziek tot aan 8:30. En soms is dat heel rustig en soms is dat best wel stevig. Maar dat doen we zeker nog eventjes voor een half uur. Goed, ik had het net al even over rustige muziek. Deze doet wel een klein beetje klassiek aan en dat is ook best wel een mooi nummer. Heel lang geleden ondertussen alweer gezongen door niemand anders dan Treintje Oosterhuis. En genaamd is De Zee.

Een nummer afkomstig van de band Splitsing, Wind en Zeilen. En dan maakt de tijd ondertussen bijna 5 minuten voor 8:30. En u luistert altijd naar de Flevo Zieken Omroep.

0: En dit was het nummer De Zee.
1: Flevo's, je kunt omroep.
0: We hebben nog één plaatje Nederlandstalig voordat we verder gaan met onze artiesten van de avond. Het liedje van Ronnie Flex en Actijn de Munnik. CD van mij. Wanneer ga

0: Martijn en Munnik. En hier hebben we dus even samen met Ronnie Flex een nieuw leven in geblazen. In een nieuwe versie dus van CD van mij. Goed, het is tijd voor de artiesten vanavond. En dat zijn nog altijd Suzanne en Freek. En het eerste nummer wat we gaan draaien is genaamd Blauwe Dag.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee, dat jij me ooit hebt gezegd.

En dat zijn onze artiesten vanavond, Suzanne en Freek. En die zijn eigenlijk een Nederlands zangduo. En ze komen uit de Achterhoek, bestaande uit Suzanne Stortelder, geboren in 1992. En Freek Rink uit 1993. En een duo dat brak dus door met Nederlandstalige popmuziek. En wordt gerekend tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de Nederlandstalige volkspop, zoals dat genoemd wordt. Wat sinds de jaren 2020 een beetje populair is geworden. Ze leerden elkaar kennen op de middelbare school in Marianum in Groenlo. En het koppel dat maakte vanaf 2014 al enkele covers en plaatste wekelijks onder de noemer De Minuut. Dat op Facebook. Ze ging in 2016 wereldwijd viraal met een cover van Don't Let Me Down van de Chainsmokers. En deze cover werd ontdekt door de Chainsmokers zelf, gedeeld met de beschrijving: wauw, dat is made us tear up. Waarmee het filmpje wereldwijd

miljoen keer werd bekeken. En op 30 november 2018 brachten ze hun eerste EP uit, getiteld Glass House Sessions. En hierop stonden ook 5 koffers. Op 2 november 2018 bracht de duo de eerste eigen single uit, Als het avond is, een single. Dat werd op 23 november verkozen tot de topsong op Radio 2. En op 1 maart werd de single bekroond met goud. Dat zijn wel 6 miljoen streams. En de single Als het avond behaalde na 17 weken de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40. En in de mega top 50 kwam de single op de 18e plaats, vanaf de 18e plaats op de eerste plaats terecht. Goed, allerlei hitsjes dus. En zo gaat het allemaal maar een klein beetje door. Het is natuurlijk verder een heel lang verhaal. Het slotstuk is eigenlijk wel een klein beetje natuurlijk dat het de laatste tijd natuurlijk niet zo goed gaat met Rikkering natuurlijk, met Freek. Maar het schijnt toch allemaal weer wat beter te gaan. Dus ik hoop tenminste dat ze het nog lang kunnen blijven doen. Mooie liedjes maken. En zo geldt misschien ook wel voor de volgende. Lichtje branden van Suzanne en Freek.

0: En dat waren dus Suzanne en Freek, onze artiesten vanavond. Lichtje branden. Een nummer wat ze speciaal geschreven hebben en natuurlijk ook gezongen. Natuurlijk omdat Freek Rikkering momenteel natuurlijk best wel ernstig ziek is. Maar het is ook wel wat glorie natuurlijk, want ze hebben een zoon gekregen vorig jaar. Dus misschien toch nog een klein beetje een lichtpuntje.
1: Goedenavond.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Zieke Omroep.
0: Goed, we zijn een beetje toegekomen aan ons laatste onderdeel voor dit uur. Dat zijn een beetje de middle of the road muziekjes. En om te beginnen ga ik eens richting dit praten met Niall Horan. Hier is Dinner Party.

0: We gingen even naar de hitparade van vandaag. Dan met Niel Hoorn en Dinner Party.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En voor de volgende gaan we eens even een lekker stukje terug in de tijd. Daar hou ik altijd wel een klein beetje van. En nu hoop ik ook wel een klein beetje. 1965, Marianne Faithfull. En een nummer wat genaamd is Little Bird.

Goed, ik kijk even naar de plaat die ik nu klaarstaan. Die komt uit het jaar 1986. Dat is wel heel erg mooi. Van Talk Talk, A Living in Another World. Maar ik zie dat die bijna 7 minuten gaat te duren. Nou, dat ga ik niet helemaal draaien. Laten we zeggen, ik draai hem tot aan de helft. Talk Talk dus, A Living in Another World.

0: En tot zover hebben Talk Talk en Living in Another World.
1: Goedenavond.
0: Gehouden door met de muziek uit de hitparades van vandaag. Van Keiko, Griffin en Kelly. En het nummer is genaamd Save My Love.

0: somebody else.
1: En dan waren Kygo, Griffin en Galit en Save My Love.
2: Blijf wel ziek omroep.
1: Goed, ik kijk naar de klok. Het is bijna 9 uur. Dat ben ik het dat we zo direct even ruimte moeten gaan maken voor het nieuws. Maar daarna komen we nog één keer terug met onze artiesten vanavond. Dat zijn nog altijd Suzanne en Freek. Maar tot die tijd nog even ruimte voor één heel mooi nummer. Afkomstig uit het jaar 1977. En dat gezongen door Pieter Gabriel.

0: En daar waren Kygo, Griffin en Galit en Save My Love.
1: Blijf wel ziek, kom op.
0: Goed, ik kijk naar de klok. Het is bijna 9 uur. Dat betekent dat we zo direct even ruimte moeten gaan maken voor het nieuws. Maar daarna komen we nog één keer terug met onze artiesten van de avond. Dat zijn nog altijd Suzanne en Freek. Maar tot die tijd nog even ruimte voor één heel mooi nummer. Afkomstig uit het jaar 1977. En dat gezongen door Peter Gabriel. En misschien kunt u dat ook nog wel herinneren. Het nummer Salisbury Hill. Tot zo.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mohtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
1: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: zeggen.
1: En dat was voor de vijfde keer dus vanavond. Suzanne en Freek, dit keer halverwege.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
1: Goed, in ieder geval leuk dat je erbij bent. We gaan nog een drietal dingen doen. We gaan beginnen met country muziek tot aan 9:30. Om 9:30 hebben we wat aandacht voor klassiek. En dan de klassiek wat easy listening. Gewoon lekker blijven luisteren dus. Mijn naam is Leo, het programma heet Los Verband. En u luistert naar de Flevo Zieke Omroep. En hier is Megan Mourney. Beatrice.

0: country muziek die hoort natuurlijk officieel uit Amerika te komen, maar we zien toch ook nog wel eens wat nummers die er niet zijn. Deze is in ieder geval wel van Megan Ann Maroney, zo heet ze volmondig, en een nummer Cloud 9.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Zieken een boek.
0: Ik kon iets heel anders doen. Een beetje honky-tonk, een beetje bluegrass en dat van de Tredjakin Blue Towns Meltdown. En een nummer Rolling Home to You.

0: telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mohtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Bughout in België. Begeleiders melden onder meer

0: rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevoziek Omroep op

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Buggehout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo.

0: en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
2: NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Play voor Ziekenomroep.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen.

feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.

het even zien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

En hupsakee, hij gaf de pep aan Maarten. De dokter was gebeld, stond met de deurknop in zijn hand. En tante Sjaan die lag voor pampus in de ledikant. De GGD, u kent dat wel, wat was dat gauw gegaan?

Hij stond gewoon zijn pyramid te draaien. Hij zong het lied bij ons in de Jordaan. En even later was hij naar de haaien. De tram stond even stil,

Hij liet zijn hondje plassen op de wallen. Zijn rikketiek was even blijven staan. En kijk, hij was al uit de koets gevallen. Daar lag hij in de regen, modder op zijn goede pak. Twee kaartjes voor Toon Hermans had hij ook nog in zijn zak. Hij was toch nog zo graag een avond naar Carré gegaan.

kamer doodgegaan. Die hoek is leeg, daar in het stamcafeetje. Wie soms nog aan hem denkt, is tante Sjaan. Die mist hem iedere dag nog wel een beetje. Het pirament gaat door de straat.

één is er niet meer bij. En in Carré bij Hermans, daar is ook een stoeltje vrij. Je kunt er niet omheen, je moet er even